weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

als jij opstaat of na een zomerse bui. Ik word al week bij de gedachte, jij die loopt in mijn lievelingstrui. Het is mijn hand die jij plots vastpakt als ik dommig naast jou fiets. Het komt ook, dat is nou het gekke.

0: Nee, ik zit opeens te denken. Wat? Nee, niet meer over die hoeveelheid hoor. Nee. Nee, ik zit opeens te denken. Ik had het als kind eigenlijk al. Nou, weet ik het weer. Dat ik hele stomme dingen niet kon. Nou, weet ik het weer. Ik kon niet wandelen op zondagmiddag, dat soort dingen. Of tenminste, ik kon wel wandelen. Maar ik kwam kapot terug en niet van het wandelen. Nou, weet ik het weer. Dan liepen wij zo door die duinen. Het was echt van hele stomme dingen. Dan liepen wij zo door die duinen richting IJmuiden. Wij woonden in Haarlem. Richting Den Helder, zou ik maar zeggen. Niet dat we ooit in Den Helder kwamen, maar even voor het idee van de richting. Maar dat maakt er echt veel niet uit. Nou, en dan liep maar in ieder geval door die duinen. Zo. En op een gegeven moment had je dan zo'n uitkijkpunt, weet je, over de zee en de duinen zo. Met zo'n hekje eromheen. Maar ja, wat zag je dan? Dan zag je in de verte zag je de hoogovens. Allemaal van die pijpen met gele, zwarte, bruine, vieze, groene rook, zo die schone lucht in. Nou, als kind, ik dacht, dat is niet goed. Nee, ik dacht, dat is luchtvervuiling. Zelfs op zondag, dat is niet goed. Nee, ik bedoel, ik heb er nou niks meer van. Ik fluit er nou fietsend langs. Maar als kind, ik dacht, dat is niet goed. Nou, dan liep ik eigenlijk al een beetje zo verder. Ik had het eigenlijk al een beetje gehad voor de rest van de wandeling. En dan waren we halverwege, dan zag ik mijn zus. En die was dan in de puberteit. En ik wist niet precies wat dat dan inhield, de puberteit. Maar het zag er zo ontzettend ongelukkig uit. Ja, en dacht ik, oh god, dat krijg ik ook nog, ook dat nog natuurlijk. Nou, dan liep ik al helemaal zo. Ik zag al helemaal niks meer. En dan was je bijna bij de uitgang, zag je ook nog eens een keer zo'n echtpaar, weet je, wat te hard met elkaar liep te praten. Je kent die mensen wel. En daarachter liepen die zoontjes, weet je, die rotjochjes van vroeger, die pestkopjes, weet je wel, met van die stoere basketbalschoenen. Die wou ik ook altijd hebben, die kreeg ik nooit. Dat soort jongetjes. Weet je, van die jongetjes waar niks meer was, die konden zo langs de hoogovens lopen, die zagen dat niet eens. En die hadden dan in een luciferdoosje, hadden ze een springhaantje gevangen in het bos. En dat schudden ze steeds zo heel hard heen en weer. En dan deden ze het over om te kijken hoe het met het springhaantje was. En dan hoorde ik ze nog zeggen, doe snel dicht, hij kruipt eruit. Nou, dan hoorde ik die voelsprietjes alweer knakken van het springhaantje, wat eruit probeerde te kruipen in doodsnood. Nou, ik kwam uiteindelijk in een depressie thuis, eerlijk waar. Van niks, van een paar pijpen met rook, mijn zus in de puberteit en een springhaantje in een doosje, eerlijk waar. Ik lag zwaar in een depressie op bed, eerlijk waar. Ik had een week nodig om bij te komen van de emoties, echt waar. En als je nagaat dat wij in die tijd zo'n beetje elke zondagmiddag gingen wandelen, dat ik hier nog zit, zeg, nou. Want er was ook altijd wel wat. Je was de deur nog niet uit. Of dan zag je wel weer een kar die werd voortgetrokken door een hele zielige oude struikelende pony met een geknakt oor en bloed aan de zijkant. Ja, en losse hoefijzers. En er zat een hele gemene man op die kar met een vies gebit en een stompje zijn haar. En die sloeg die pony steeds zo heel hard op dezelfde plek. Maar die pony kon niet harder. Die wou heus wel harder, dat zag je voor zijn baas. Dat zag je, maar die kon niet harder met die struikelende hoefijzers. Nou, dan zat ik alweer zo op mijn fietsje, zeg. En dan moest de wandeling nog beginnen, zeg. Nou. En dan moest de puberteit nog komen, zeg. Nou. Trouwens, de puberteit, heb je dat wel eens meegemaakt? Ik vind dat zo stupide geregeld. Ik vind dat zo misselijk. Ik ben er al lang overheen, maar ik heb er nog een trauma van. Eerlijk waar, ik vind dat zo stom geregeld. Kijk, eerst kom je al met een heleboel kinderverdriet en jeugdtrauma's door je kindertijd heen. En denk je, nou klaar, dat hebben we gehad, daar zijn we vanaf. En dan word je opeens opgescheept met allemaal nieuwe spullen. Ja, waar je nooit om gevraagd hebt. Nieuwe voorgevel, zou ik maar zeggen. Nieuwe garnering, zou ik maar zeggen. Nieuwe lucht, get verluchten. Maar ja, wat je ermee moet, dat weet je niet. Dat wordt er niet bij verteld, dan sta je opeens met je spullen. Ja. Ja, wat heb jij? Ja, ik ook. Ja, weet ik veel. Jongens ook nieuwe spullen. Of ander formaat dan als het goed gaat. Nou ja, die moeten dan onmiddellijk iets met meisjes. Nou ja, dat waren wij dan dus weer. Maar ja, wij wisten bij God ook niet hoe dat moest. Wij hadden die spullen ook nog maar net. Ja, dus iedereen liep zo'n beetje door elkaar zo. Ja. Ja, probeer eens wat. Ik weet het niet. Je bent eigenlijk net een nieuwe videorecorder. Ja, weet je, heb je een nieuwe videorecorder gekocht, die staat te glimmen in je kast. Allemaal prachtige digitale tiptoetsen erop, nieuwe knoppen, weet ik veel. Schijn je van allerlei hartstikke leuke dingen mee te kunnen doen. Maar ja, hoe? Dat weet je nog even niet. Moet je eerst de hele rottige gebruiksaanwijzing door. Dan weet je het een beetje. Maar ja, die krijg je er dus niet bij je eigen nieuwe spullen. Bij je eigen digitale tiptoetsen. Nee, dat moet je dan zelf allemaal maar uitzien te vogelen. Ja, en dat vind ik ook zo misselijk. Dan wordt er ook nog zo vertederend over gedaan, weet je, dat ontluikend is en ontroerend en pril en romantisch, weet je wel, met David Hamilton met die wazige meisjes op die stijgers allemaal, weet je nou wel, en Bilitis en zo, en de Blue Lagoon met Brooke Shields, die had er ook een handje van, klerenwijf. Ja, ja, terwijl er is helemaal niks romantisch en prils en ontluikend en ontroerend aan, het bloed, het doet zeer en het stinkt. Ja, en je weet niet wat je ermee moet, ja. Dan zit je op die stijgers met je opgetrokken knieën een beetje te bloeden en te stinken en een beetje, ja, niet te weten wat je ermee moet. Ik zie er opeens eentje zitten daar, god, het arme kind, ja. Moet er nog helemaal doorheen, komt wel goed hoor allemaal. Ja, het is echt een misselijke streek. Weet je wat ik nog wat, nou, weet je wat ik nog het allermisselijkst vind? Dat wou ik eigenlijk, dat vind ik het eigenlijk het misselijkst. Op een gegeven moment heb je eindelijk in de gaten hoe het moet met je nieuwe spullen. Weet je, ben je na jaren ben je daarachter gekomen. Na allemaal toestanden en gevogel, weet ik veel. Weet je dat je die voorgevel moet je in ieder geval laten zien. Er moet geen dikke trui over. Hier moet de rand, anders is het helemaal geen doen. Hoe het met jongens moet heb je ook eindelijk in de gaten gekregen. Technisch in ieder geval. En dan sta je op een ochtend op en dan denk je zo. Ik ga eens even lekker met mijn nieuwe spullen spelen. Ik weet nou eindelijk hoe het moet. En dan ga je voor de spiegel staan. Sta je helemaal trots naar je nieuwe spullen te kijken. Zo, waarvan je nou alle ins en outs, zeg maar, kent, alle mogelijkheden weet. En dan kijk je nog eens beter zo. En dan denk je, welke nieuwe spullen eigenlijk? Ja, is het nieuw, is er ondertussen al lang weer af. Zitten de krassen en de butsen zitten er alweer in. Is de postbode er alweer overheen geweest? Stupide geregeld, het arme kind.
1: Dit is Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Even voor het feest begint. Ik Bob vanavond. Hè? Ja, anders is er straks weer niemand om mama naar huis te brengen.
2: Dankjewel, hè.
1: Ja. Nee, ik Bob.
3: Ben je Bob? Zeg het hardop.
1: Lekker op tijd weer naar huis, hè, man?

0: Ik zou wel botmeester willen zijn. Botmeester met een mooi wit pak en met een fluitje. En dan de hele dag op zijn hoge stoel zitten wachten tot er iemand verdrinkt. Botmeester Hans zou ik dan weten. En de mensen zouden respect voor me hebben. Ik zou zwemles geven aan mooie meiden, weet ik. Hey. En als dat zwembad dan leeg is, hè? Iedereen is naar huis. Zwembad is leeg. Dat hele bad ligt daar. Helemaal vrij. Dan moet jij eens rijden. Moet jullie eens rijden. Wie er dan een paar baantjes gaat zwemmen? Wie denk je? Dan ging een paar baantjes zwemmen, dat weet ik wel. Oh, dan gaat dat met de pakken uit, jongen. De fluitje gaat af. Dan ga ik in water in, jongen. En dan ga ik zwemmen, zeg. Oelalalalala. Alle slagen. Zo krauwen, zo. Schoon slagen achterover, zo. En als ik bijvoorbeeld naar het strand zou gaan, dan zou ik mijn witte pak en mijn fluitje gewoon meenemen. En een oogje in het zeil houden. Want badmeester ben je 24 uur per dag. En overal. Het is een roeping. Maar ja, badmeester word je niet zomaar. Nee, oh, er komt heel wat bij kijken. Je moet op de eerste plaats natuurlijk heel goed kunnen zwemmen. Dat is logisch. Maar je moet ook de natuurlijke autoriteit uitstralen. Goed met kinderen om kunnen gaan. Kalm blijven in panieksituaties. En je moet natuurlijk ook heel erg lang stil kunnen blijven zitten. Snap je? Nee, maar ja, er zijn ook dagen en ja, dan verdrinkt er niemand. En ja, dan zit je dan maar op die hoge stoel. Maar je mag nooit wegzakken of in slaap vallen. Want het kan elk moment misgaan. Je moet ook op een hele zorgvuldige, volwassen, respectvolle manier omgaan met je fluitje. En het nooit vergeten. Het fluitje nooit verliezen. Want een badmeester zonder fluitje is als een vogel. Zonder vleugels. Het beste wat je kan doen, wat, zoals ik het zie, hè? Hey, zoals ik het zie, het beste wat je kan doen is dat je het fluitje omdoet met een touwtje om je nek. Touwtje natuurlijk niet te lang, want dan buts je weer in je piemel. Touwtje niet te kort, want dan krijg je niet meer over je kin heen zo. Het fluitje moet hangen ter hoogte van je borstbeen. En het borstbeen is het bot dat de ribben met elkaar verbindt. Daar laat je het fluitje hangen. Oké. Het is avond, het is al laat, je bent moe, je wil naar bed. Dan doe je het fluitje af. En je legt het fluitje op je nachtkastje. Daar leg je het neer. Altijd maar weer op je nachtkastje. Niet op een andere. Op je nacht.
1: Ik zou wel badmeester willen zijn. Badmeester met een mooi wit pak en met een fluitje. En dan de hele dag op zijn hoge stoel zitten wachten tot er iemand verdrinkt. Badmeester Hans zou ik dan weten. En de mensen zouden respect voor me hebben. Ik zou zwemles geven aan een mooie meiden, weet je. Hey. En als dat zwembad dan leeg is, hè? Iedereen is naar huis, zwembad is leeg, dat hele bad ligt daar, helemaal vrij. Dan moet jij eens rijden, moet jullie eens rijden, wie er dan een paar baantjes gaat zwemmen. Wie denk je? Dan weet ik een paar baantjes zwemmen, dat weet ik wel. Oh, dan gaat dat met de pakket uit, jongen, de fluitje gaat af. En dan ga ik in water in, jongen. En dan ga ik zwemmen, zeg. Oelalalalala, alle slagen. Zo, kouwen zo, schoon slagen achterover zo. En als ik bijvoorbeeld naar het strand zou gaan, dan zou ik mijn witte pak en mijn fluitje gewoon meenemen. En een oogje in het zeil houden. Want badmeester ben je 24 uur per dag en overal. Het is een roeping. Maar ja, badmeester word je niet zomaar. Nee, er komt heel wat bij kijken. Je moet op de eerste plaats natuurlijk heel goed kunnen zwemmen, dat is logisch. Maar je moet ook de natuurlijke autoriteit uitstralen. Goed met kinderen om kunnen gaan, kalm blijven in paniek situaties. En je moet natuurlijk ook heel erg lang stil kunnen blijven zitten. Snap je? Nee, maar ja, er zijn ook dagen en ja, dan verdrinkt er niemand. En ja, dan zit je dan maar op die hoge stoel. Maar je mag nooit wegzakken of in slaap vallen. Want het kan elk moment misgaan. Je moet ook op een hele zorgvuldige, volwassen, respectvolle manier omgaan met je fluitje. En het nooit vergeten. Het fluitje nooit verliezen. Want een badmeester zonder fluitje is als een vogel zonder vleugels. Het beste wat je kan doen, wat, zoals ik het zie, hè? Hey, zoals ik het zie, het beste wat je kan doen is dat je het fluitje omdoet met een touwtje om je nek. Touwtje natuurlijk niet te lang, want dan buts je tegen je piemel. Touwtje niet te kort, want dan krijg je niet meer over je kin heen zo. Het fluitje moet hangen ter hoogte van je borstbeen. En het borstbeen is het bot dat de ribben met elkaar verbindt. Daar laat je het fluitje hangen. Oké. Het is avond, het is al laat, je bent moe, je wil naar bed. Dan doe je het fluitje af. En je legt het fluitje op je nachtkastje. Daar leg je het neer. Altijd maar weer op je nachtkastje. Niet op een andere. Op je nachten. Zodat je altijd weet. Waar is mijn fluitje? Op mijn nachtkastje. Een echte, eerlijke, volwassen badmeester zal het zo doen. Maar, hey, hallo, ik hoor wel eens dingen, hè? Ik hoor wel eens dingen. En ik word daar ziek van. Ik vind het stuitend dat er tegenwoordig een nieuwe generatie badmeesters is met zo'n mentaliteit van nou, soms kan je je fluitje ook wel even op een andere plek neerleggen. Dan denk ik, jongen, waar ben je mee bezig, denk ik dan? Zou je zien, op een gegeven moment in een crisissituatie heeft je fluitje nodig, en dan is het van, oh, maar mijn fluitje, waar is mijn fluitje, waar is mijn fluitje, mag ik jouw fluitje lenen? Nee. Je moet ook heel goed op de hoogte zijn van het reilen en zeilen in het zwembad. Volgens mensen om informatie vragen. Dat je de mensen op een nette, beleefde manier te woord kunt staan. Als iemand heeft een vraag, kom naar je toe. En die vraagt, meneer de badmuffel, zou ik u een vraag stellen? Dan zeg je, maar natuurlijk meneer. Of mevrouw kan natuurlijk ook. Als het, ja, sorry, even. Meneer de badmuffel, zou ik u een vraag stellen? Maar natuurlijk meneer. Of, ja, godverzit. Ben ik weer hetzelfde. Fijn. Nou. Wacht. Ik zit even te denken. Ik denk wel dat het nou even verstandig is. Dat ik nou even op voorhand bepaal. Of het dadelijk dan wel een meneer. Dan wel een mevrouw is. Anders gebeurt het eigenlijk hetzelfde net al twee keer gebeuren. En daar heeft deze jongen dus even geen zin in. Dus.

ja, weet je wat is dit? Ik denk, voor het voorbeeld maakt het eigenlijk niet eens heel veel uit. Hè? Nee, het is puur voor mij dat ik daar door kan. Als het gebeurt dat ik zelf een hele twee keer gebeurt, dan heb ik zoiets van, ja, hallo. Hey. Gebeurt er twee keer achter elkaar. En dan, ja, dat soort dingen. Kost alleen maar een hoop tijd. Dat is niet de bedoeling. Dat is helemaal mijn fout. Dat is mijn fout. Dat is mijn fout. Gaan we lekker door. Maar wat, mevrouw? Nou, dat is een vrouw, hè? Maar natuurlijk, mevrouw. Stelt u uw vraag maar. Maar wat, mevrouw? Ik wil graag weten. Waar bewaren jullie de ballen? Nou, dan zeg je. Nou, mevrouw, ziet u daar die deur daar? Achter die deur, daar bewaren wij de ballen. Dank u wel. Voor de informatie, badmeester. Geen dank. Daar zijn we toch immers voor. Zo hoort het. Als er iemand vraagt, meneer de badmeester, waar komt al dat water toch vandaan? Dat moet je weten. Dat moet je in je kop hebben zitten. Ja, als de badmeester dan moet zeggen, ja, dat weet ik toch niet, man. Ja, die badgast ook zoiets van, want die gaat dus echt niks vragen, denken ze dan. Je moet ook heel goed aanvoelen wanneer het gaat onweren. Dat je de mensen tijdig kunt waarschuwen. Snap je? Dan moet dat niet zo zijn dat die bliksem links en rechts alleen staat. Ket hij vast, wat ket hij! Ja, dan nog eens moet je zeggen van, ja, ik zou er maar uitkomen. Maar ben je te laat. En je moet een goed contact hebben met je collega's. Hey, want in sommige zwembad heb je twee badmeesters, hè? Dan moet je natuurlijk op elkaar ingespeeld zijn. En we kan niet in de weg lopen, door elkaar heen fluiten. Dan weet je de badgast niet waar ze toe zijn. Ze is lekker aan het zwemmen zo, en dan is het fut. Dat kan niet. Ah man, ik zit zo vaak op mijn kamertje. En dan fantaseer ik van hoe dat dan zou zijn om badmeester te zijn. En dan denk ik aan al die aspecten. En leuke, minder leuke. En bij die leuke aspecten heb ik gelijk een leuk gevoel, zeg maar. Echt waar, dan komt zo'n leuke aspect zo. En dan echt van. Echt zo. Ja, en bij die minder leuke zo. Maar er is één ding. Als ik daaraan denk, word ik zo gelukkig. Het is dat je badmeester bent. En dat je na het werk met je collega's in een café en in een kantine gaat zitten. Met je collega's in de kantine. Allemaal iets te drinken bestellen. En dan. Met je collega's urenlang te praten over het vak. En ideeën uitwisselen. Want elke badmeester heeft zijn eigen stijl. De ene is goed een fluiten, de ander is goed een reddingszwemmer, de ander kan goed informatie geven. Als je maar respect hebt voor je collega's.
Als jij respect hebt voor je collega's, hebben zij respect voor jou. Dus dan heb jij respect voor je collega's en zij op hun beurt respect voor jou. En dan is er sprake van wederzijds respect. Wederzijds respect. En vice versa. Het zal wel eens zo zijn dat vrouwen mee gaan flirten omdat je badmeester bent, hè? Ja, zo'n witte pak, dat vinden ze lekker, hè? Dat vinden ze lekker. Ik ken zelf niet één vrouw die niet af en toe zo eens een fantasietje... Godverdamme, ik zag jou kijken! Ik zei witte pak en zij... Oh. Dat vind je lekker, of niet? Dat vind je lekker, hè? Ja, zie je. Jij zou wel met mij gaan flirten als ik badmeester zou zijn, of niet? Zou je met mij gaan flirten? Ik denk het wel, hè? Ja, zie je wel! Maar wat kan ik jou zo zeggen? Dan zou ik zeggen... Jonge dame, jij gaat nu ophouden met mij te vliegen. Want als jij nu niet ophoudt met mij te vliegen, dan kan je daar naartoe. En daar zijn de kleedhokjes. En dan kan jij zelf maar omkleden. Dan hoef ik jou niet meer te zien. Want daar staat hij niet voor. Daar ben ik godverdamme geen badmeester van geworden. Werk gaat voor het meisje, ook in de badmeesterij. En je moet je heel goed realiseren dat zulke vrouwen alleen maar geïnteresseerd zijn in het uiterlijk vertoon van de badmeester. In de glitter en de glimmer. Ze wil maar wat graag in het bed van de badmeester belanden. Maar of ze ook lekker en gezond voor hem wil koken, zijn witte pak wassen en zijn fluitje poetsen, dat is nog maar de vraag, hè? Sloerie!

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Je vindt ze in elke generatie. Mensen die alles uit het leven willen halen. Vroeg op. Licht aan. Niet stoppen. Verder gaan. Een generatie dwars door alle generaties heen. Die de wereld wil zien en er wat van maakt. Niet verbonden door een jaartal, maar door een mindset. Een generatie van doeners. Denkers. Delers. Mensen zoals jij. De mensen van generatie D. Sluit je aan op werkenbijdefensie.nl.

aantal tips voor jou. Dus nooit vrouw bij de keel grijpen. Dat moet je nooit doen. Wat je moet doen. Tip 1, tandjes poetsen. Hele simpele tip is dat. Tandjes poetsen. Gewoon goed poetsen. Niet roken daarna. Goed poetsen. Ook de tong. En dan ga je van kokhals, maar dat maakt niet uit. Je moet gewoon doorgaan. Dan ga je zo, en komt er een beetje kot, maakt niet uit. Spuug je uit. Poets je even verder, weet je wel. Dat kun je gewoon heel makkelijk oplossen. Weer verder poetsen. Tip 2, die lijkt ook heel simpel, is gewoon aardig doen. Dat moet je gewoon doen. Gewoon aardig. Er zit een meisje in het café of aan de bar. En dan loop je er gewoon naartoe. En dan zeg je hoi. Dat is wat je zegt. Of hey. Hey of hoi. En dan zegt zij hoi of hey terug. Dan heb je een gesprek. En als zij zoiets van doet. Dan denk je gewoon fuck haar. Weet je. Er zijn nog een heleboel. Weet je? En dan kun je altijd nog gewoon bij de keel grijpen. Weet je wel. Als ze dat dan zo graag willen. Kun je altijd doen. Tip 3 zitten we al. En dat is dansen. Altijd dansen. Als ergens gedanst wordt en vrouwen gaan dansen, ga je gewoon opstaan en je gaat gewoon meedansen. En het maakt helemaal niet uit hoe je danst. Het boeit geen ene reet. Zodra een vrouw gaat dansen, sta je op, ga je meedansen. Het maakt gewoon helemaal niks uit. Dat doe je gewoon, weet je wel. Zelfs als mensen gaan rennen, dan ren je ook mee, weet je wel. Dan ga je niet ineens zo, even kijken wat daar gebeurt, waar al die mensen vandaan rennen, weet je wel. Nee, je gaat gewoon meedansen zo. En het maakt niet uit of je dom danst. Iedereen danst dom. Iedereen danst dom. Soms heb je niet heel goed kan dansen, maar iedereen danst. Ik wil altijd zo

dit doen. Doe je gewoon dit zo en ga gewoon zo een beetje staan. En dat is een beetje soort, dit is nog steeds aantrekkelijker dan een man die niet danst, weet je wel? Dus dan ben je gewoon zo aan het dansen. En tuurlijk staan allemaal gasten aan de zijkant van, oh, sukkel is dat zeg. Ja, maar die liggen s'nachts in hun bed gewoon keihard te rukken zo, die ene sukkel, weet je wel? En jij niet, want jij bent gewoon aan het dansen zo. En dan maak je zo het oogcontact. En soms heb je wel een probleem. Soms is iemand heel dicht in de buurt en die kan heel goed dansen. En die is allemaal moves aan het maken zo. Oké, dan heb je een probleem, dat is heel makkelijk op te lossen. Wat je dan doet is, dan ga je iets verderop staan. En dan ga je weer verder je dansen doen. Ja, dat is eigenlijk wat je doet. En dan is het een beetje de truc om in het zicht van die meisjes die dan naar hem kunnen kijken, eventueel om daar voor te gaan staan dansen. Zo. Dat je een beetje soort. En dan doe je de block move. Dan doen heel veel mensen doen zo. Dat zijn block moves, weet je. Dan zien ze niet wat daarachter gebeurt. Zo. Dus het is, Deze, wat is dat? Hele goede tip, snap. We altijd dansen. Oké, komen we op 4. Ja, 4 is dat. En dat is leren hoe je BH's openmaakt. Heel erg belangrijk is dat. De BH bestaat nu ook 100 jaar. Dus het is gewoon 100 jaar geleden dat er voor het eerst zo'n man zo'n fucking ding niet open kreeg, weet je wel. En dat doen wij onszelf aan. Hè? We kunnen ook gewoon, maakt niet uit, maar dan zeggen we, oh, dat doe ik wel eventjes. Dat is ons ding. Beetje macho dingetje van, oh, dat maak ik wel even los, weet je wel. Oké, wat je dan niet moet doen, is vlak voordat je het los gaat maken, denken, ik hoop dat het lukt. Dat moet je niet doen. Want dan lukt het niet namelijk. Ze zegt, oh, dat lukt. En dan ga je zo, oh, oh, oh, oh. En dan begin je helemaal te zweten. Dan begin je al heel erg te zweten. En dan zeg je, oh, kut, hoor. En dan kom je even terug. En dan zeg je nog iets bij de hand. Van, anders knip ik hem wel los, hoor. En zie je haar zo, maar zie je haar denken. Hij is een hele dure BH. Dus normaal zeg, weet je wel. En zij lacht nog steeds een beetje ongemakkelijk. En zit zo, oh. En dan op een gegeven moment krijg je zo twee van die haakjes gaan zo tik, tik los. En dan blijft je ineens zo'n fucking haakje blijft zo vastzitten. En die krijg je nooit meer open, weet je. En dan zit je helemaal zo, oh, dicht naar elkaar toe tegen. En op een gegeven moment is zij een beetje klaar mee en doet ze, oh, wacht maar even, schat. En dan zo, En zo, oh. Zo'n klote moment is dat, weet je wel. Dan heb je eigenlijk de borsten en toch voel je een loser, weet je wel. Dan zit ze, oh, ik ben zo'n loser. En die borsten kijk je ook zo aan, je bent zo'n loser. Zo'n loser ben ik, borst. Dus dat moet je heel goed leren om dat te doen. En ik vind het helemaal niet erg om te vertellen. Ik maak me helemaal niks uit. Ik maak heel veel gênante dingen mee met seks. Dus dit viel nog wel mee. Ja. Het meest gênant wat ik ooit heb meegemaakt is dat ik dacht dat ze een eetbaar slipje droeg. Ook echt nog een half uur volgehouden, zo heel sensueel zo. Goed, komen we bij de volgende tip. En dat is dus, je hebt BH uit, dan komen we op het voorspel. En wat heel erg belangrijk is natuurlijk beffen. Heel erg belangrijk. Bef is heel erg belangrijk. Hoort bij het voorspel, vrouwen vinden het ontzettend fijn en is ook heel erg prettig om te doen. En alleen sommige mannen denken dan van ja, maar wat nou als zij de hele dag heeft gewerkt? Tuurlijk, kan. Het is minder seks om te zeggen, schat, kun je eerst even gaan douchen of zo? Zij heeft de hele dag gewerkt. Goeie tip, dat is de eerste lik, moet alles weghalen. Heel erg belangrijk, yes. Dus begin niet met het puntje van je tong, begin aan de achterkant van je tong. Reken omhoog en ga door tot de navel. Dat je het zo op dit stuk afveegt bij de dingen. En dan kun je gewoon verder gaan en het is fantastisch, weet je wel? Echt geweldig. Niet het beste restaurant ter wereld, maar het heeft in ieder geval altijd één ster, weet je? Dat is eigenlijk wat aan de hand is. Ja.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: In het verkeer zit je niet op je telefoon.
2: Ik ga nu rijden, ben ik van Mono. Tot zo.
3: Mij niet appen.
4: Salami of spinazie?
5: Mij niet appen.
6: Kan iemand dit even checken?
5: Mij niet appen.
6: Mij niet appen. Hé, hey, waar blijft Gio?
7: Mij niet appen.
1: Laat anderen voor vertrek weten dat je onderweg bent. Zo raak je niet afgeleid. Rij Mono en kom veilig thuis.

Ik heb een hele goede vriend en dat is een kameraad van mij. Dat is een Amerikaanse gastarbeider. Die werkt bij ons. Die gaat alle dagen op en af. Die werkt in de ascenseurs. En maar na zijn uren rijdt hij met een tram ook. Hè. En op een keer zat ik op die tram klaar om naar een optreden te vertrekken in Joegoslavië. En die Amerikaan reed met die tram. En als wij al zo in een opstropping terechtkwamen, begon hij zo altijd te goochelen en te toveren om zijn tijd te passeren. Hè. En ik zeg al zo in mijn eigen tegen mezelf, tegen mijn fanclub. Hè. Ik zou een keer willen vragen hoe dat die gast heet. Hè. Misschien is dat interessant om die in mijn optreden zo wat dingetjes te laten doen. Kwestie van spel, een beetje te rekken. Hè. En ik wat minder te moeten doen, maar toch evenveel. Hè. Om de crisis op te lossen. Hè. En, ik ga daar naartoe en ik vraag me... ik had precies willen zien dat hij meer van Italiaanse afkomst was. Van die mannen van Mesopotamië daar, van de Lockheed-affaire met die duikboten in dat Watergate-schandaal daar. Hey, ik weet er nog allemaal. Hè. Ik lees ook ons volksken. En, ik ga daar naartoe hè. En ik vraag me dat hij heet, hè. Allemaal in perfect Italiaans. Hè. Ik, hè. Maar ik ga dat hier nu niet zeggen. Hè. Die gast die heette Emanuele Conchito Tapioca Palleri de Lustre del...

ja, het was alles. Het was alles, dus juist. En ik vroeg hem of hem dat interesseerde en zo. En die zei direct, si, si. En ik direct, sa, sa. Hoe dat geil met zo'n onneuzel uit kunt lachen, hè. Dat versta ik niet zo zeg. Si, si, sa, sa, en je schiet hier al in de lach. Wat denk dat toch een keer 2 minuten na voordat je begint te lachen? Maar ja, ze hebben een kaartje gekocht, hè. Dat moet opgelachen worden, hè. Dat moet op, hè. Ze is hier straks buiten allemaal neuverschot van hun kaart staan op te lachen. Hoeveel heb jij nog? Maar alleen. We wijken af. We wijken af. Die Amerikaans-Italiaanse gastarbeider zit er ook van achter een crème aan te eten in het crematorium. Als je nog 2 seconden geduld hebt, is het binnen 5 minuten hier nog niet weg. Gracias, gracias voor de big applaus. D'abord representare myself, Emanuele Conchito Tapio, Capellere de Lustre Tizales. First grande truco, le truco del lapino. You see the lapino pandare la fissella passare per la mina di sparare in la manchetta di Emanuele Conchito Tapio, Capellere de Lustre Tizales. Is everybody capito italiano, americano? No? Ok. Allora, grande trucco, de lapino, de kleine konin. Allora, grande trucco, de lapino va montare dalla mina, de rabbit hip in the hand, en Emanuele, niks te share, niks truccare, everything real, nothing in the pockets, niks truccare, nothing in the caschetta. Nu toch niet meer. Niks trucare, just een klein beetje foefelare. Allora, grande trucco, de lapino va montare dalla mina. Uno! Secondo! Regardare pubblica. Uno! Regardare pubblica. Uno! De lapino va montare dalla mina. Uno, due, fufolare, tre. Momento, niks terminare. Secondo grande trucco di Manovello, le trucco del tuo ballonnetjes. Momento, attrapare materiello. Oké, d'abore soufflare in ballonnen. Very difficult. Niks panikare. Zolang is dat er hier al zo'n tepelken. Oké, secondo. Little bit discriminare. Oké, allora explicare. You see one blue ballonnen in the right hand and one red ballonnen in the other right hand. Nou, grande trucco. Le trucco del illusionare. Momento, niks bugiare. Nothing moving. Concentrare. De lapino non de jar. Concentrare. Attrapare mixamatose, mannen.

Get hype.

Get hyped when you feel it, get

Thank you.

Je zou eens een foto moeten maken. Als je jezelf als man weer terugvindt. In een of andere winkelstraat. Met je handen vol tassen. Terwijl je met zo'n glazige blik achter je eigen vrouw aan shot. En met maar één gedachte in je hoofd. Van saboteren deze handel. En maak er eens een foto van. Gewoon klitsklats. Dat je even kunt kijken van ja. En hoe heeft het zo ver kunnen komen? En waar is die tijd gebleven dat we nog verliefd pinkie aan pinkie aan het rondflinteren waren. Wegdromen bij grote etalages. En naar dit. En tuurlijk, en ik weet. En maar zelfs met zoiets afgezaagd als winkelen met je vrouw. En dat kun je met liefde doen. En geloof me, ik weet er alles van. Alles, alles. En op de een of andere manier. Ik trek altijd vrouwen aan die van winkelen houden. En als ik zeg winkelen, bedoel ik winkelen. En als ik met die vrouwen in de stad ben, kom ik niet eerder die stad uit voordat alles dicht is. Alles. En tot die laatste rolluiken zo. Zelfs als een rolluik nog dat hier open is, gaat het nog. En actie, en actie, en actie. En we zijn binnen, we zijn binnen. En natuurlijk, en ik ben een man. En ik ben ook jarenlang, ben ik waarschijnlijk onbewust bezig geweest met saboteren.

0: Ik had maar één doel. Als ik met een vrouw in de stad was, het tempo hoog halen. Het tempo zo hoog mogelijk. En sowieso makkelijk, want als je tempo hoog houdt, en raakt ze toch een beetje buiten adem. Kan ze niet de hele tijd. Nee. Maar waar het om gaat, het is die hele simpele mannenlogica. En dat jij denkt van hé, als ik het tempo hoog hou, zijn we snel klaar, snel thuis. Moet je niet doen. Ik was alleen maar bezig met tactieken. Dat ik dacht, oké, als ik in de stad kom, ik moet niet mijn auto in de parkeergarage zetten. Ik moet hem ergens neerzetten waar ik geld kan bijgooien. Ik moet een tijdsdruk creëren. Ik was alleen. Kijk, de H&M. Ik vind het een goede winkel. Echt, een goede winkel. Goed gesorteerd. Wat een goede winkel. Maar 3,5 uur is lang in één winkel. En wat ik dan deed, dan nam ik mijn toenmalige vriendin. Die nam ik dan mee naar een schaakwinkel. En dan ging ik 1,5 uur lang dampstenen met elkaar vergelijken. Gewoon om haar een keer het gevoel te geven hoe dat voelt. Fout, want het vond ze ook leuk. En met snuffelen is snuffelen. En nu pas weet ik dat je als man je leed met trots moet dragen. En je schouders recht, borst vooruit. Lopen met die tassen door die winkelstraten. En ook steun zoeken bij andere winkelende mannen. En dat je elkaar ook groet. En wat motorrijders ook altijd doen. En dat je de mannenwinkelgroet hebt van een. Ja. Tekentjes afspreken met elkaar. En als daar een man komt aanlopen met zijn vrouw, met zijn vriendin. En ik zet mijn tas neer en ik ga krabben op mijn knie. En dat betekent niet doorlopen. Ze hebben snuffelbakken, uitverkoop. Loop om. Het is zo lekker. Als je ineens voelt dat je als man vol zelfvertrouwen kunt lopen met die tassen. Maar die hengsels zo van in je vingers snijden. En wanneer je zo vol zelfvertrouwen in zo'n winkel kunt binnenlopen. En dat je dan één man ziet zitten. Zo naast een pashoekje. Met maar één blik in zijn ogen. Help. Help mij. En met het ene tasje dat jij zo lekker kunt denken. Ja jongen, jij bent voorlopig nog niet thuis met het ene tasje tussen je benen. Klitsklats en een foto. Hoe heeft het zo ver kunnen komen? Dat is ook even tussendoor. Nee, ik doe het. Volgens mij doet dit. Ik heb altijd, als ik op de foto ga, mijn beste foto's zijn altijd als ze die zomaar nemen. Maar als ik echt voor ga staan, ga ik altijd zo staan zoals ik denk dat andere mensen mij zien. En dan ga ik, weet je, intelligent wil ik dan overkomen of. Wat je ook wel eens hebt, als je echt een nacht bent doorgegaan, je hele kop zijn de kreukels. En dan kom je voorbij een spiegel, is altijd even dit. En dan hoop, en dan ga je weer. Ja. Ken je dat raar, hè, bij je in elkaar zit?
1: Een goeie morgen!
2: We're going to dance. We're going to dance. We're going to dance. And have some fun.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ah joh, het is mijn moeder maar. Hey! Wat een knapperd. Kom, dan moeten we op proosten.
2: Ja.
3: Gezelligheid zit in een klein hoekje. Spreek daarom ook als je op visite gaat goed af wie de Bob is.
4: Liefje, Bob jij of...
3: Bob, daar kun je mee thuiskomen.

0: frustreren laat. Dat Luba's jong, hij nog wat wilt, je tiet is zo voorbij. Ik knip de ogen al dicht vannacht, ik laat je zet die vrij.
1: Oh, door dat Luba's al worden.
2: Nou.
1: Dat maar klein is, maar ja, ze er toch nog.

0: Loep was de van deur. Ik wist wel niet waarom.
1: Maar wel waarvoor.
0: En hij was ook voor vooraf op Amers.
1: Daar heb je honderd neuzen voor, hè?
0: Want toen woonde net in Wieder
2: in verboden boerderij. Twee vrijgezelle dametjes, heel vrolijk en heel blij. Het leven was hier enig op het Drentse platteland. Alleen die buurman met zijn pitbull was een dissonant.
3: Wat een vreselijk nare vent.
1: Ze is een volgelijk persoon gewoon, hoor.
3: Het staat in zo'n schril contrast met alles wat wij Drents,
1: no,
3: als Drents ervaren ook, hè, zus?
1: Oh.
3: Bam, bam, bam. No. Zijn taalgebruik alleen.
1: Volgelijk gewoon. Hij slaat gewoon kreten uit,
3: ik
1: hoor.
3: Ik kan hem niet verstaan.
1: Nee.
3: En hoe die met zijn beesten omgaat.
1: Oh.
3: Nou, dat zijn we heel anders gewend, hoor.
1: Nou, hoor.
2: De dames hadden twee poedeltjes, die hadden zij ook al jaren. En Hendrik Harry zegt dingen, dat dat geen onwaren. Toen hadden zij roepen van lompert, en meer van zulke soort woorden. En Loeba's vol maar al te geen, die poedeltjes verloren.
0: Ja, dat was een beetje Hendrik zijn schuld, hoor.
1: Ja.
0: Want kijk, als Hendrik zag dat de dames morgens de poedels uitluiden.
1: Dus uitgerekend op dat moment Hendrik Loeba's in moet laten.
0: En dan deed hem op bedeeld en kent hem en dan muk hem hellig.
1: His, his, rrr, rrr,
0: hast.
1: Weet wat? En als de dames voor Hendrik zijn baan de deur waren met de poedelies.
0: Dan schupte Hendrik de deur los en doorstuurf Loeba's en met Hendrik erachteraan. En dan riep Hendrik, dames, lopen, lopen, maar ik geloof niet dat ik hem houden kan. Gooi, zeg Hendrik. Dan moet je zien lopen, zeggen. Ah, geweldig, wat mooi.
1: Ja, en door had het nou net schik aan, hè?
0: Ja. Afijn, hoe ken je allemaal die met de kops?
1: En ik ken Loeba's.
0: En ik ken de dames.
1: En ik ken de poedels.
0: Kortom, ik ken alle hoofdrolspeelers voor de nokomende vijf coupletten.
2: Door Lubenau, oes Loeba's, de hond van Mendekops. In I-streep op de poedels aan, want ieder van was

0: ja, joh.
1: Het stak hem niet zo nou, hè?
0: Wat zeg je?
1: Het stak hem niet zo nou.
0: Nee, maar zoiets kwam toch niet?
1: Nee. Want de hond die zat in kennel met 2 meter gozer vuur. En Loeba's dag door vruut ik mee toch zo in minder duur. Maar halfweg kwam hij met de moelker vast te zitten in draad. Doorstunnen met de kop in het hok en met de kont op straat.
0: Ja, en zo vast als een hoes.
1: Hier als hekwerk, daar was geen rappen tegen.
0: En hoe had er of Loeba's erop?
1: Hoe vast er af kwam. Wat gunt er hier door 8

0: Grote tijd. Die stumper kun ze ook niet verdedigen.
1: Ja, er was geen stad meer om de verlangs te hangen. En die poedels die hebben hele fine scherpe tandies.
0: Ja, en Pitbull zet gebeurt ook wel in dat maar met het heer als ik waar ik vast zit.
1: Dat doe je er weinig met.
0: Niks te laf. Nou, en toen heb ze Hendrik belt.
1: Ja.
0: Die was net in de eerste slaap.
1: Benagen hoe de stemming bij Hendrik was.
0: Hendrik kwam, Hendrik zag.
1: Dat er niet veel met overwinnen viel.
0: En Hendrik heeft
1: nog veel gedoe, nog midden in de nacht. De zwoorgewonde Lubas naar de dierenarts toe bracht. Die heeft hem dadelijk onderzocht en Hendrik kon wel reden. Toen als de VHC, ik hoef hem niet meer te castreren.
0: Het was er niet meer nodig.
1: Had de poedels al in me afwaard.
0: Bijknippen en afhechten, zeggen.
1: Die was er aan bang voor.
0: Maar Hendrik doet er niet bij zitten.
1: Heeft er werk van gemaakt, maar op het hoogste niveau.

0: hem verdriet. Ons loebas het nou loe, de baas die is er kwiet.
1: Dank u wel.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Even voor het feest begint. Ik bob vanavond. Ja, anders is er straks weer niemand om mama naar huis te brengen.
2: Dankjewel, hè.
1: Ja. Nee, ik bob.
3: Ben je bob? Zeg het hardop.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Nu het nieuws over het klimaat. Het is niet
2: meer weg. Klimaat. Lastig hoor.
3: Pap, serieus. We moeten allemaal meer doen, hè? Anders dan verandert het leven op aarde straks voorgoed. Dat extreme weer, die overstromingen en die hitte, dat kunnen we toch niet laten gebeuren? En ja, er gebeurt al veel in Nederland, maar bedrijven kunnen nog duurzamer ondernemen. Organisaties meer vergroenen.
4: En de overheid, die moet ook meer doen.
3: Precies. En wij zelf ook natuurlijk. Anders omgaan met energie. Anders omgaan met spullen. Anders reizen. En anders eten.
5: En dat heeft echt zin allemaal?
2: Ja, tuurlijk. Alles wat wij doen voor het klimaat, dat helpt om de aarde leefbaar te houden. Hè? Ook voor onze kinderen.
6: Veranderen gaat niet 1, 2, 3. We moeten het samen doen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Alleen dan kunnen we grotere stappen zetten. Zet ook de knop om.

0: je wat ik ook een heel mooi Nederlands woord vind? Gnoe. Zo, sorry, schat. Sorry. Gnoe, gnoe. Dat vind ik zo'n lekker woord. Gnoe. Als ik ooit Gilles de La Tourette krijg, dan hoop ik dat ik het krijg met een gnoe, gnoe, gnoe. Dat lijkt me zo leuk, weet je. Überhaupt, Gilles de La Tourette met dierennamen. Zou dat veel leuker zijn? Dat je bij de slager bent, slager. Mag ik een half pond... Ach, genoegheid, gorilla, goudvis. Weet je, wat ik ook een heel mooi Nederlands woord vind? Kongoeroe. Dat vind ik nou zo'n lekker woord, kongoeroe. Zeker als een Rotterdammer het uitspreekt. Daar sta ik in Blijdorp, komt zo'n beest voorbij. Hoor je dat om heen? Gozer, moet je kijken, joh. Hey. Een kangaroo. Of zo'n Amsterdammer bij het Afrika. Hey, mijn ouwe, moet je kijken, man. Een gorilla. Of een tukker. Hey, moet ik kijken, een zebra. Of een Brabander. Hey, een olifant. Kut. Of een Limburger. Hey, Massakika. Een giraf. Gronings, jongen. Ken je Gronings? Je moet nooit iets terugzeggen in het theater. Dat is heel gevaarlijk. Maar, als je hun in de pauze tegenkomt, moet je even opletten. Al die Groningers, die praten met natte zee. Alle Groningers praten met natte zee. En zeker die Groningse nichten. Die hele valse nichten. Oh, die praten helemaal zo. Oh, prachtig. Te gek, hoor. En dan zie je die lui staan bij het roofdierenverblijf. Oh, tjamo, must hem kick me aan. Oh, must hem kick me aan. Een tijger. Maar de grappigste taal, by far de grappigste taal in heel Nederland, blijf ik toch altijd de Friese taal vinden. Dat vind ik zo grappig. Not opvallen, Friese praten altijd alsof ze de hele dag per ongeluk in hun billen worden geknepen. Not opvallen. Die gaan anders zoveel tijd omhoog. Maar wanneer weet je nooit. Dat vind ik zo grappig. Dan zien ze... Nee, luister. Zien ze staan beleid op... Hé, hey, Rintje, moet je kijken. Een gazelle op de steppen. Dat vind ik zo grappig. Soms, als ik heel somber ben, zet ik wel eens Omroep Friesland op. Daar word ik zo vrolijk van. Ik zat laatst op Netflix... Zat ik een oude film te kijken en dat heette een western, die heette The Good, The Bad and The Ugly. Hele stoere film. Denk ik, hoe zou een western in het Nederlands geklonken hebben? Dat ik opeens denk, 1700, twee tukkers overvallen een bank. En dan komt een Friese sheriff binnen. Dat klinkt niet. Dan zegt je binnen, hé, hey, geef me je geld, anders schiet ik je dood. Komt er een Friese sheriff binnen. Handen omhoog, anders schiet ik je aan fladder. Dat klinkt toch niet? Hoe zou een Fries seks hebben? Heb je daar wel eens over nagedacht? Ik wel. Daar ligt zo'n Duitse cruise-achtig typetje. Helemaal klaar op bed, helemaal klaar ervoor. Bokkentuigje aan, helemaal klaar. Komt een Friese man aan. Schatje, ik heb heel veel zin om met je te friemelen. Ze droogt toch de plekken op, man? Jezus.
1: Een goeie.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting geldig van vrijdag tot en met maandag. Vrijdag loopt de temperatuur weer enkele graden op naar gemiddeld een graad of 25. En vooral in het zuiden kan het enkele graden warmer worden. In het noorden juist enkele graden kouder. Het droge weerbeeld houdt daarbij in eerste instantie stand, maar in de loop van het weekend komen de lage drukgebieden wel dichterbij. Vooral vanaf zondag neemt daardoor de kans op buien toe, maar tot die tijd is het volop zomers en droog. Dan zaterdag wordt het een stuk minder warm dan op vrijdag. Door een matige westenwind wordt het in de kustgebieden 20 graden en op de stranden is het nog wat koeler. Landinwaarts kan het nog zomers warm worden met 25 graden of meer. En daarbij schijnt de zon. Zijn er sluierwolken en in het zuiden kan een bui vallen. Zondag trekken er meer hoge wolkenvelden over het land en ontstaan er enkele stapelwolken. Tussendoor schijnt ook de zon geregeld en op veel plaatsen is het droog. In het zuiden en oosten is er wel een buienkans, maar op de stranden wordt het 17 graden en landinwaarts wordt het warm met 20 tot 25 graden. Ten slotte maandag, dan krijgen we na het weekend te maken met een weersverandering. Voordat het zover is, blijft het op maandag nog veelal droog met zonnige periodes. En bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 18 tot 22 graden. Tot zover het nieuws.

vorig jaar een hond doodgereden. Dat is, ja, of hond, een hondje. Het, ja. Niet dat dat het minder erg maakt. Nee, nee, nou, het is een... Ja, nee, ik heb hier een vraag over. Dus ik laat het even kort vertellen wat er gebeurde. Ik heb... het is echt gebeurd. Het was vorig jaar, het was in de eerste coronagolf. Het was echt april 2020, zo'n andere tijd dan nu. Nu is het echt, nu is het anders, weet je wel. Nu is het van, doet jouw QR-code het al, dan kunnen we naar Marbella, zeg maar. Toen was het echt, iedereen vond alles eng. Alles uit China was eng. We wisten niks. Als er een vriend terugkwam van wintersport in Noord-Italië, moest hij een week in de schuur staan. Dat soort shit. Was, iedereen was ook viroloog. Iedereen had er verstand van. Weet je wel, dat je zelfs de groenteboer zich hardop hoorde afvragen waarom het RIVM niet gewoon de lijn van de WHO volgde. Want dat deed CDC ook, volgens Dr. Fauci. Dat je denkt, wat de fuck geeft die tomaten nou maar hier, Jean-Luc? Zeg maar, die periode. En wat er gebeurde was, bij ons op de redactie van mijn televisieprogramma was ook alles anders. Want de helft van de redactie die moest thuis gaan werken. Dus we waren nog met een klein clubje. We mochten niet meer opnemen in de studio. We moesten in een soort gek bunkertje gaan zitten. En we hadden geen publiek dat lekker lacht om de grapjes. Beetje zoals vanavond. Van mij. En wat er gebeurde was, ik reed naar huis. Vanaf de redactie reed ik naar huis. In de auto. En dan moet ik bij zeggen, dat is de auto van mijn vriendin. Zij wil eigenlijk graag een nieuwe auto. Maar ik vind het onzin. Ik rijd er heel graag in. Het is een prima auto. Hij rijdt lekker. Hij gaat maar niet stuk. Het is een mooie auto. Het is echt prima. Maar zij zegt, ik wil gewoon graag een nieuwe auto. Soms zegt ze ook, weet je, dan rijd ik gewoon achteruit tegen een paaltje aan. Maar dan gaat die auto zo van, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. En dan vindt ze het zielig, doet ze het toch weer niet. Dus dat is de context. Ik zit in haar auto en ik rij van de redactie naar huis in Amsterdam. En ik rij over het Museumplein. Of nou, ik rij langs het Museumplein. Dus niet dat ik over het gras mag. Zo, zeg maar. Nee, langs het Museumplein en daar tussen twee geparkeerde auto's in komt ineens een heel klein zwart hondje zo de weg op gerend. En ik probeer nog te remmen, maar ik voel het is te laat. Ik rijd er tegenaan, zo overheen. En ja, een paar meter verderop sta ik stil. En het is echt gebeurd. En ik weet niet meer zo goed wat ik dacht. Ik weet nog wel wat ik zei. Want ik zei, hé, dat is niet de bedoeling. Wat heel raar is. Want natuurlijk, het is niet de bedoeling om over een hondje heen te rijden. Maar als er nou een...

moment is om even niet licht ironisch over de wereld te gaan doen. Is het wel als je over een hondje heen rijdt, maar blijkbaar is dat hoe ik dingen verwerk. Ik wist het ook niet. Ik deed er nog net geen stemmetje bij. Zul je zien, als ik ooit een keer over een familielid heen rijd, dan zeg ik... Hey, dat komt slecht uit, zeg nou ja! Ik doe de autodeur open en loop. En ik vind het echt verschrikkelijk. Daar moet ik echt bij zeggen, ik hou heel erg van honden. Vroeger hadden we thuis, hier in Groningen hadden we altijd honden. Opgegroeid met Golden Retrievers. Maar altijd honden. Dus ik vond het echt verschrikkelijk. En ik ren natuurlijk snel naar het hondje toe. En het hondje dat ligt daar in een plasje bloed. Zo heel snel te ademen. Zo. En ik zie jou kijken. Ik dacht dat het een comedy show zou worden. Ik rouw ook niet voor de lol een hondje dood. Hè? Volgende keer ligt er weer een clown op de motorkap. Maar nu was het een hondje. En het was een hondje, zeg maar. Zo, iets van zo en zo. Althans, op dat moment was het... Ja... En ik weet niet zo heel veel van hondjes. Ik bedoel, wij hadden vroeger altijd Golden Retrievers. Maar alles wat ik van hondjes weet, dat weet ik van Caesar Milan. Kennen jullie die? Ja? Caesar Milan. Weet je ook nog regel 1 van Caesar Milan? The Dog Whisperer. Volgens mij is het iets met dominance. Laten zien wie de baas is. Ja, nou, ik dacht dat heb ik met die auto wel een beetje bewezen. Maar ik dacht, ik kan nu moeilijk tegen dat hondje nu brullen. Zo, opstaan! Dus ik... Ik kniel bij dat hondje neer en ik aai hem zo over zijn bolletje en ik fluister in zijn oortjes. Ik ben de baas. En op dat moment komt er een man de weg op gerend. En het is nogmaals echt gebeurd. Een man komt de weg op gerend. Het was een hele grote man, een hele forse, dikke man met een soort leren jas aan met gaten erin. En schoenen die heel versleten waren. En hij had een soort rood, gebruind, gebrand gezicht. En die kwam de weg op gerend en die riep, dokter, dokter. Dus ik dacht, als jij een dokter bent, ben ik wel op Hoekstra, vriend. Maar ik dacht, oh, nee, hij denkt natuurlijk dat ik de dokter ben. Dus ik zo, no, no, not the doctor. No, I was over the dog. So, with me, with my vehicle. Well, it's my girlfriend's vehicle. But anyway, so me over the dog. En hij zegt, no, it's my dog. I'm the boss. En ik zei, ja, dat heb ik ook al geprobeerd, maar dat werkt niet. En die man die gaat zitten bij dat hondje en die legt dat hondje in die jas. En ik zeg, sir, why didn't you have it on a leash? It's in the middle of the city. En hij kijkt naar mij en hij zegt, sorry, no English, no Dutch, Roemenië. En die man zit daar, die Roemeen zit daar met dat hondje. En ik denk, ja, hij heeft wel gelijk. We moeten iets, een dokter of zo, iets doen. Want ik bedoel, bij mensen weet ik het, dan bel je 112. Maar bij dieren, ik had het niet praat. Ik weet niet, weten jullie wat je dan moet bellen bij dieren? 114, ja, 114. Red een dier, ja. Dat is de slogan. Je hebt ook nog 115, red een wijf. Dat is, ja. 115, welk wijf mag ik voor u redden? Ja, toch weer de vriendin van Leeuw Kleine. Oké, we komen eraan.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Heeft u vragen over bijvoorbeeld DigiD, zorg, AOW, pensioen of het verlengen van uw rijbewijs? Kom dan naar het informatiepunt Digitale Overheid. U vindt dit in steeds meer bibliotheken. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

0: dan nu.
1: Live.
0: Een lied over schaatsen.
1: Op een ijsbaan schaast men altijd linksom. Niemand weet waarom, dat is zo in de loop der jaren gegroeid. Maar op een ijsbaan schaast men altijd linksom. Nu is er alleen in het dorpje waar mijn vrouw vandaan komt, een ijsbaan waar men net de andere kant op schaast. Zo heb ik mijn vrouw ook ontmoet. Nu is er in Friesland een tocht waarbij men nog links, nog recht omschaast, maar 200 kilometer rechtuit. Dat heet de Elfsterentocht. Ik heb er een lied over en het is natuurlijk in dit genre een overbekend feit dat het succes van een lied afhankelijk is van de gradatie ellende. Zit er te weinig ellende in een lied, slaat het niet aan. Zit er te veel ellende in, dan zegt men, ja, dat vind ik zo'n eigenaardig liedje, dat, ja, mij zegt dat niks. Dat wil ik hier vanavond uitproberen. In het eerste couplet van de Elfsterentocht gebeurt niks ellendigs. U zult zien, er valt niks amusants te beleven. Vervolgens voer ik per couplet de ellende iets op, net zolang tot ik aan de hand van uw reactie de juiste gradatie heb bepaald. Om volgend jaar in Finland van een succesvol songfestivalliedje te kunnen spreken. Nu zult u zeggen van, goh, maar wij zijn toch geen songfestivalpubliek? Nee. Maar het verschil tussen een songfestivalpubliek en een schouwburgpubliek is ook nog niet zo groot. Het voornaamste verschil is dat een schouwburgpubliek zichzelf haar overschat. Eerste couplet van Elfsterentocht gebeurt niks alleen als u zult zien ervan niks te lachen. Steeds weer als er vorst is,

Overknocht en Berenburg, Berenburg. Zie, dit was echt zo'n liedje, echt zo'n couplet waarvan je zegt, ja, wat moet ik daarmee? Daarvoor blijf ik niet uit huis. Voer ik dan vervolgens de ellende iets op? Niet te veel, half toontje. En waarschijnlijk ook nog niet zodanig dat u zegt, goh, wat heb ik een amusante avond.

vertrokken klumde hij, want ik ben al oud in een lange onderbroek en nog heb ik het koud. De Elfstedentocht in de bocht met Berenburg, Berenburg. Moet niet echt dat zeggen, geweldig, hè?

Over dooiende. Zie je nou wel? Dat verschil tussen het ene publiek en het andere publiek is echt niet zo groot. En nu vermoed ik dus dat dit de juiste gradatie is om volgend jaar in Finland van een succesvol songfestivalliedje te kunnen spreken. Maar je weet natuurlijk maar nooit, wie weer schuilt er wel een enorme klapper in de werk hier. Dus laten we voor alle zekerheid de ellende nog eenmaal iets opvoeren. Niet te veel, half toontje. Opgevaardigd dat u zegt, ja, vind ik toch jammer dat hij dat doet. Had van mij niet gehoeven. Maar ja, schrijven is grappen, weet ik daar, houd ik daar rekening mee. Voeren wij dus voor de laatste maal de ellende nog iets op. Oeh, hij heeft er zin in. Overdooi gesproken, in Wereldoorlog 2 werd hij vaak verreden, het weer zat vreselijk mee. Een

0: Berenburg. Ja, dit is dan zo'n couplet waarvan je zegt, had van mij niet gehoeven. Zo'n couplet waarvan je al gauw zegt, goh, dat heeft zo'n jongen toch niet nodig. Weet ik dat, houd er daar rekening mee. Schrijven is grappen en zo schrijven we.
1: Het. 24/7 non-stop muziek. Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting geldig van vrijdag tot en met maandag. Vrijdag loopt de temperatuur weer enkele graden op naar gemiddeld een graad of 25. En vooral in het zuiden kan het enkele graden warmer worden. In het noorden juist enkele graden kouder. Het droge weerbeeld houdt daarbij in eerste instantie stand, maar in de loop van het weekend komen de lage drukgebieden wel dichterbij. Vooral vanaf zondag neemt daardoor de kans op buien toe, maar tot die tijd is het volop zomers en droog. Dan zaterdag wordt het een stuk minder warm dan op vrijdag. Door een matige westenwind wordt het in de kustgebieden 20 graden en op de stranden is het nog wat koeler. Landinwaarts kan het nog zomers warm worden met 25 graden of meer. En daarbij schijnt de zon. Zijn er sluierwolken en in het zuiden kan een bui vallen. Zondag trekken er meer hoge wolkenvelden over het land en ontstaan er enkele stapelwolken. Tussendoor schijnt ook de zon geregeld en op veel plaatsen is het droog. In het zuiden en oosten is er wel een buienkans, maar op de stranden wordt het 17 graden en landinwaarts wordt het warm met 20 tot 25 graden. Ten slotte maandag, dan krijgen we na het weekend te maken met een weersverandering. Voordat het zover is, blijft het op maandag nog veelal droog met zonnige periodes. En bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 18 tot 22 graden. Tot zover het nieuws.

0: 2 jaar geleden nam ik mijn moeder mee voor een moeder-dochter weekendje weg. Dat hadden vriendinnen van mij gezegd. Saar, dat moet je een keertje doen. Dat is zo leuk. Een moeder-dochter weekendje weg. Nou, volgende keer wordt het gewoon moeder weekendje weg. Maar ik wist toen niet hoe erg het was, dus wij met z'n tweetjes naar een wellness. Nou, als je met je moeder naar een wellness gaat, dat wordt het hele weekend wellnessnietes. Was er een enorm sauna-complex. Nou, dat complex heb ik nu ook. Want dan kom je daar aan en dan krijg je zo'n badjas aan van het huis. En van die badslippertjes in zo'n standaard maat, die andere mensen dus kennelijk wel gewoon passen. En dan loop je daar zo door die wellness, je echt kapot te ontspannen, doe je echt je best voor. En dan komen er van die esoterische types op je af die daar werken. Weet je wel, van die types met zo'n kosmische glimlach op hun bek die er maar niet van af te slaan is. He? Alsof zij iets doorhebben in het leven dat jij nooit helemaal zal begrijpen. Hallo, hallo, namaste, namaste. Nou, doe maar gewoon koffie. Namaste. Hallo en welkom hier in de wellness, niet eens wellness. Wat heerlijk dat jullie er zijn. Ach, moeder en dochter samen hebben we speciaal voor jullie de duokamer. Niet de duokamer, godverdomme. De duokamer om samen te ontspannen. Ik zeg ontspannen met mijn moeder. Zoek de fout, kut. Ja, die ook. Nou. Wij met kutten al naar de duokamer gezwoven. Word je daar neergelegd op zo'n soort van brancard. Met zo'n gat waar dan je hoofd door kan als je op je buik ligt, weet je wel. Maar als je op je rug ligt, lig je helemaal niet meer lekker. Werden we helemaal ingesmeerd met een soort ja, patchouliolie. Een beetje potpourri in mijn neus en een stokje wierook zo uit mijn navel. Lig ik daar een beetje zo, ja, een beetje opgebaard. Ja, sorry, meer kan ik er niet van maken. Nee, behalve dat je dan ook de bonussen ontvangt van echt opgebaard liggen. Hè? Namelijk rust en na afloop een goede plak cake. Want ik heb ook weer het hele weekend niks te vreten gekregen. Alleen maar gemaaid gras uit een blender. Nou, nee, daar is nu niks meer van terug te zien. Nee, nee. Goed. Dus, toen ik daar toch lag, dacht ik, nou, dan doen we ook alles. Ik kreeg zo'n A4'tje met wat ze allemaal dan met je konden doen. Ik zeg, doe maar. Hebben we alles gedaan. Wij hebben hot stone massages gehad. Wij hebben scrubbehandelingen gehad. We hebben met zo'n natte handdoek over je gezicht. En dan emmers water eroverheen, totdat je bekent. We hebben... Oh nee, dat is Guantanamo Bay, maar het voelde zo. We hebben Dr. Fish, hebben we gehad. Heb je die in Rotterdam ook? Dr. Fish? Ja toch? Dus zo'n grote bak met van die kleine visjes die dan aan je eelt eten. En ook aan het eelt van de mensen voor je. En ze hebben geen kleine visjes, tandenborstels en flosdraadjes, heel gek. Nee. Ik dacht, toen ik het voor het eerst hoorde, ik dacht, wat zeg je nou? Dr. Fish? Ik zag meteen zo'n hele grote karper voor me in zo'n witte doktersjas. Hallo, ik ben Dr. Fish. Dr. Vogel kon niet. Nou. Wij al die behandeling gedaan. Aan het eind van het weekend nam ik mijn moeder mee uit eten. Om te vieren ja, dat het allemaal voorbij was eigenlijk. En naast de wellnessnietes zat één restaurant. Zo'n heel chic restaurant. Weet je wel, witte tafellakens. Niemand zegt wat. Allemaal keurig, geen achtergrondmuziek. Voor je het weet wordt het echt gezellig uit eten. En dat kan nooit de bedoeling zijn. Dus wij zitten daar heel keurig te eten. Gaat keihard onder dat keurige etentje het mobiele telefoontje van mijn moeder. Ik weet niet wat het is met vrouwen boven de 60. Maar ze doen hun telefoon nooit op stil. Ze dringen voor in de rij en zeggen dan dat zij dat niet waren. Ze eigenen zichzelf dingen toe die helemaal niet van hun zijn. Het lijkt wel alsof ze chronisch willen zeggen, wij hebben 2 feministische golven veroorzaakt en overleefd. En wij zijn er nog. Dus jullie zullen last van ons blijven hebben tot de laatste bittere snik. Joehoe! Dus keihard die mobiele telefoon. Als mijn vader mijn moeder opbelt, dan is zijn ringtoon, look, I am your father. Is een app van Omroep Max. Ja, daarmee heeft mijn moeder dat geïnstalleerd. Mijn moeder schrijft app met EP. Keihard die mobiele telefoon. Uiteraard kon mijn moeder de telefoon niet meteen vinden. Iedereen die keek inmiddels vanuit het restaurant naar haar. Natuurlijk kon ze niet meteen haar telefoontje vinden in haar handtas. Want ja, haar generatie heeft schaarste gekend. Dus die had wat dingetjes uit de hotelkamer in de handtas gestopt. Ja, kleine shampooflesjes uit de badkamer, badhanddoek, de flatscreen. Nou, zoek zoeken, had ze eindelijk de mobiele telefoon. Was het inderdaad mijn vader. En zegt ze keihard in een inmiddels stilgevallen restaurant, waarvan iedereen naar haar keek. Gert, ze hebben vanmiddag mijn snor eraf gehaald. Maar.
1: Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hey.
2: Hey.
1: Ik ben hier net komen wonen. Mag ik misschien een keertje mee voetballen?
2: Tuurlijk.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Bekijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

0: And now,
1: all day long,
2: in the mix.
3: Mix 24.

Sennuizen denkt dat onze overheid ervoor zorgt dat de burgers veilig zijn en gezond. Dan heb ik twee woorden voor je. Nationaal hitteplan. U heeft het denk ik allemaal opgevolgd, want u heeft de zomer overleefd.

Hoende. Ik denk misschien, ja, hoe interpreteer ik dit nou precies? Daarom staat erachter: zorg ervoor dat u voldoende drinkt. Ah, dat bedoel je met drink voldoende. Oh, wacht. Oh, joh. Goeie tip. Punt 2. Zorg voor koelte. Ik hoor u weer denken, ja, maar hoe pak ik dat dan aan? Er staan ook een aantal tips. Draag dunne kleding. Blijf in de schaduw. En slaap niet onder een te warme deken. Die te warme deken, die net je elk jaar weer, hè? Deze zomer was het 40 graden 's nachts buiten lang onder mijn vier seizoenen dekbed. Denk jij, ja, ik doe iets niet goed. Was er nou maar een site die ik kon raadplegen? Punt 3. Houd uw woning koel. Ik hoor u weer denken. Als was u een IJslands voetbalteam. Leggen ze ook uit, opwarming van de woning kan worden beperkt door tijdig gebruik te maken van zonwering, ventilator of, indien aanwezig, airconditioning. Dus indien aanwezig, hè? Maak nou niet die oude fout dat je gaat denken, ja, ik merk helemaal niks van de airconditioning. Heb je gekeken of die aanwezig was? Lees dan je hitteplan. Jongen. Ik zou zo graag de ambtenaar die het heeft geschreven willen ontmoeten. Ik denk dat ik hem na vanavond ook wel ga ontmoeten trouwens. Punt 4. Laatste punt. Zorg voor elkaar. Let bij warm weer extra op mensen in uw omgeving die uw hulp kunnen gebruiken. Dus alleen bij warm weer, hè? Nou vriest het s'nachts alweer aan de grond. Dus als er nou een oud vrouwtje valt, kun je gewoon laten liggen. Kun je gewoon zeggen, ja, het is geen hitteplan, bitch. Dat maakt niet uit.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting geldig van vrijdag tot en met maandag. Vrijdag loopt de temperatuur weer enkele graden op naar gemiddeld een graad of 25. En vooral in het zuiden kan het enkele graden warmer worden. In het noorden juist enkele graden kouder. Het droge weerbeeld houdt daarbij in eerste instantie stand, maar in de loop van het weekend komen de lage drukgebieden wel dichterbij. Vooral vanaf zondag neemt daardoor de kans op buien toe, maar tot die tijd is het volop zomers en droog. Dan zaterdag wordt het een stuk minder warm dan op vrijdag. Door een matige westenwind wordt het in de kustgebieden 20 graden en op de stranden is het nog wat koeler. Landinwaarts kan het nog zomers warm worden met 25 graden of meer. En daarbij schijnt de zon. Zijn er sluierwolken en in het zuiden kan een bui vallen. Zondag trekken er meer hoge wolkenvelden over het land en ontstaan er enkele stapelwolken. Tussendoor schijnt ook de zon geregeld en op veel plaatsen is het droog. In het zuiden en oosten is er wel een buienkans, maar op de stranden wordt het 17 graden en landinwaarts wordt het warm met 20 tot 25 graden. Ten slotte maandag, dan krijgen we na het weekend te maken met een weersverandering. Voordat het zover is, blijft het op maandag nog veelal droog met zonnige periodes. En bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 18 tot 22 graden. Tot zover het nieuws.

dat is het. Ik moet mijn huis gaan verbouwen. Het moet niet alleen opgeruimd zijn in je hoofd, zijn die dokter, maar ook in je huis. Bij mij was het zo'n puinhoop geworden in de afgelopen jaren. Echt, ik zag tussen de troep die dikke man niet eens meer. Schoof ik wat pizzadozen opzij, dacht ik, oh ja, daar zit hij. Ik begin gewoon met schilderen. En ik kan dat niet, hè? Ik ben echt onhandig. Ik schilderde, mijn broertje kwam kijken, gelukkig de eerste dag. Die deed, oh, vind het mooi? Nee, man. Wat heb je gedaan? Je bent over het raam heen gegaan daar. Je hebt niks afgemaakt.

0: wereld in mijn huis gehad. Ik heb vaklui ingehuurd. Vaklui, vaklui, vaklui. Ik heb ze gewoon gegoogeld. Wie zijn de beste schilders? Wie zijn de beste stucadoors van Nederland? Kreeg ik 2 bedrijven uit de bus uit Volendam. Dus ik had 2 ploegen Volendammers in mijn huis. Nou, dan toets je in. Beste gietvloeren van Nederland. Ik wilde een gietvloer. Kom je uit bij de firma Knol. Kennen mensen de firma Knol nog? Van vloeren? Uit Enschede. Firma Knol. Van vloeren en zo. Firma Knol. Zegt niemand wat hier? Exclusieve vloeren van firma Knol? Nee? Oké, maakt niet uit. En ik had loodgieters nodig. Nou, de beste loodgieters komen hier dus vandaan, uit Rotterdam. Als je dat intoetst, krijg je Gebroeders Bever. Dat is een loodgietersbedrijf. Gaat u weg, meneer? Ging je weg? Nou, zei ik iets verkeerds? Huh? Wat zeg je? Is dat meneer Knol? Ja? Ja, ga maar weg, want er komt een heel verhaal over je. Meneer Knol? Is hij gaan plassen? Je kent hem niet. Jij zat gewoon naast iemand die je niet kent. En die ging ineens weg. Je had geen date met hem of zo. Dat je denkt, dat ik dacht, hij rookt, ga weg. Oké, maakt niet uit. Als er nog meer mensen zijn die denken van ik wil weg, dat kan hè. Dat geeft helemaal niks. Er zijn televisieopnames, maar loop gewoon weg. Hé, maar misschien komt hij terug. Laten we ons nu van verstoppen met z'n allen. Dat is leuk. Dan kom je al hier achter. Dan komt meneer Knol terug en denk je, oh, het is al afgelopen. Waar zijn ze? Of onder de stoelen doen we ineens kiekoek. Of is hij, nou, moest hij, nee. Oké, maakt niet uit. Ja, ik zie alles en mensen denken, ah, de jeep, hij speelt gewoon een dingetje. Ik zie iedereen dus. Ik zag ook de hele tijd iemand heel lang met zijn neus. Weet je? Ja, en die had ook nog dit, die schoot het zo weg. Maar goed. De loodgieters komen uit Rotterdam. Het is een familiebedrijf, loodgietersbedrijf. Gebroeders Bever heten ze. Het zijn 2 broers van elkaar, Ed en Willem. Ja, en die zijn de beste. En ik had die hele ploeg had ik bij mij thuis. En het hielp, hè. Het hielp. Ik was niet meer alleen. Ik had weer aanspraak, ik maakte weer grappen. We waren allemaal bouwvakkers, weet je wel, een beetje humor. En dan deed ik de deur open 's morgens. Dus ik had een ritme in mijn leven. 6:30 ging de deur open, kwamen ze binnen. Mogen. Ik zette koffie, ik maakte broodjes voor ze. En ik zit naar ze te kijken. Ik denk, ja, dit wordt mooi. En ik vraag zo aan Willem, die was bezig met een waterpomptang of combinatietang, dat weet ik niet zeker. Ik zeg, meneer Willem, hoe lang gaat het duren voordat alles klaar is? Nou, als je het mij vraagt. Ik zeg, ja. Dus ik vraag het aan u. Ja, dan moet ik even opstaan, even kijken. Nou, ik denk zo ongeveer, pak een beet, hou hem vast. Plus, minus, nou, ik denk zo ongeveer, als ik om me heen kijk en het is een beetje goed droog. En even kijken als die vloer erin ligt. Maar ja, die meneer Knol is net weggelopen. Ik denk zo ongeveer, pak een beet, als die radiateuren weer terug zijn geplaatst. 2-3 weken, pak een beet. Ja, ik denk zo ongeveer, uit de losse post berekend, ongeveer plus minus wat we ongeveer nodig hebben hier. Ik heb die buis al besteld, hebben de firma Buisman, dus die komen ook morgen. Ja, ik had ze laatst uit Duitsland te halen. Komen die Duitsers, ik kom, ja, de bouwzen. Ik zei, ja, zo, neem je erop met je bouwzen. Ik moet de bouwzen hebben. Nou, ik loop nog even een rondje, deze is van ons, die is van de zaak. Ik denk zo ongeveer, ik zou het niet weten. Ja, maar mijn broer wel. Ik vraag het even aan Ed. Ed!
1: Ja!
0: Hij vraagt hoe lang het gaat duren.
1: 7 weken!
0: Ik denk, nou, dat hou ik vol. 7 weken. Niks aan de hand. 7 weken is 14 maanden geworden bij mij thuis. Alles ging fout. Het begon met de schilders, hè. Die zeiden, we zijn klaar. En ik kijk zo naar het schilderwerk. Ik denk, ik zie allemaal vochtvlekken. Ik denk, dat kan niet. En ze stonden al in de gang in te pakken. Ik zeg, ho, wacht even. Nick, Simon, kom eens terug. Ik weet niet hoe ze heten. Meneer Tol, meneer Visser, kom eens even hier. Meneer Platjes, allemaal naar hier komen. Kom eens hier. Ik zeg, dit is afgeleverd werk. Ja? Yeah. Ik zeg, wat is dat? Hé? Hey? Ik zeg, wat is dat? Het zijn vochtvlekken. Ja, dat zijn een beetje vochtvlekken. Maar ja, dat hou je toch? Wat hou je toch? Ja, maar John Evenheid hier. Maar ja, dat kleurt wel weer bij. Wat kleurt wel weer bij? Ja, als we een schilderijtje erbovenop hangen bij Dokwaard. Ik zeg, ik ga daarboven helemaal geen schilderij ophangen. Ik zeg, dan moet je even afmaken. Nou, maar nu niet, maar nu moeten we weg. Dat was groot feest in Volendam, de dijk. Met 3 J's en grill, groente en herring. Hij moet nou weg. Ze interesseert me niet wat voor feest er is en wie er optreedt. Ik zeg, hier ga ik niet voor betalen. Kom, kwast erbij, emmer erbij, afmaken. Nou, maar dat kan niet, alles al weg. De kwast is al weg, de emmer is weg, ladderwagen is weg, Nick is weg. Koffiezetapparaat is weg, kopjes zijn weg, gastendoekjes zijn weg, gewone doekjes zijn weg. Alles al weg, alles al weg. Meneer Knol is weg. Ik zeg, ja, maar dat kan toch niet? Nou, maar bij ons, joh, boven een lekkage, het simpel zo naar beneden. Ik zeg, wat, lekkage? Ja, 2 dagen lang. Dat zeg je nu pas. Ja, je vraagt het nu, pastoor, niet dan?

0: Ik ren naar boven toe en inderdaad, lekkage. Het water komt me gewoon tegemoet en het komt uit de kamer. En Willem probeert dat tegen te houden met zijn hand. Het komt namelijk uit de muur. Ze hebben een of andere waterleiding geraakt. Ik zeg, Willem, wat is dit? Ja, een klein beetje nattigheid, maar ja, dan hou je toch. Het is nattigheid, het staat hier blank. Ja, joh, maar het droogt zoveel weer. Zo lang duurt dat? Nou, pak een beet als ik een beetje om me heen kijk, plus minus. Maar dat hebben wij niet gedaan. Dat hebben die gasten gedaan van die gietvloer. En die hoorden dat. Die zeiden, oh, dat is gemeen. Oh, dat is niet zo. Ed en Willem Beerven vind ik niet leuk. Nee, onze schuld te geven vind ik niet leuk. Dat is gemeen. Ik zei, ja, wat moet ik boren? Toen zei hiero. Mijn bouwtekening mee gehad, zei hiero. Heb je aangekruist? Hiero. Heb ik een teken omgedraaid, was hiero, was daaro. Ik zei, nou waaro. Vind ik niet leuk. Ik ga tegen Nico. Nico!
1: Ja?
0: Ik heb onze schuld.
1: Hoor, dat is niet leuk.
0: Nee, dat is niet leuk. En dan vragen ze aan mij of ik normaal Nederlands wil praten.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Tegenwoordig kunt u van alles regelen via internet. Ook contact met de overheid gaat steeds vaker digitaal. Veel mensen vinden dit lastig en hebben vragen over bijvoorbeeld DigiD, belastingen, toeslagen, werk, uitkering of verkeersboetes. In steeds meer bibliotheken is er een informatiepunt Digitale Overheid. Hier bent u welkom met vragen over websites van de overheid. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

0: zijn manager. Ik ben een inspirator. Ik speel geen rol als hoofdpersoon, maar die van een spectator. In dit bedrijf, daar werk je niet, hier doe je gezellig mee. Je collega als familielid. Je werk is ook privé.
1: Sjors, hey, heb je even...
2: Nu! Even! Niet!

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Even voor het feest begint. Ik bob vanavond. Ja, anders is er straks weer niemand om mama naar huis te brengen.
2: Dankjewel, hè. Ja.
1: Nee, ik bob.
3: Ben je bob? Zeg het hardop.
1: Lekker op tijd weer naar huis, hè, man?

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Let op. Nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Even ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in

Dos, avec moi.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Wacht even, opa. Vannacht pas opladen, hè? Dat kan je instellen.
2: Echt? Is dat nou handig?
1: Ja, met de timer van de laadpaalauto of de app.
2: Handig.
1: Het scheelt ook geld.
2: Heel handig dus.
3: We gaan steeds beter om met energie. Nu nog het juiste moment kiezen. 's Nachts is het rustig op het stroomnet. Laat dan

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Tegenwoordig kunt u van alles regelen via internet. Ook contact met de overheid gaat steeds vaker digitaal. Veel mensen vinden dit lastig en hebben vragen over bijvoorbeeld DigiD, belastingen, toeslagen, werk, uitkering of verkeersboetes. In steeds meer bibliotheken is er een informatiepunt Digitale Overheid. Hier bent u welkom met vragen over websites van de overheid. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hey.
2: Hey.
1: Ik ben hier net komen wonen. Mag ik misschien een keertje meevoetballen?
2: Tuurlijk.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Bekijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hey.
2: Hey.
1: Ik ben hier net komen wonen. Mag ik misschien een keertje mee voetballen?
2: Tuurlijk.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Bekijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

0: Mix24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix24.
1: Let op, nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Even ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in